van een babbel dit in wat spunt onbestaande baby. Rana des neemt dan gewoon ha, zie kan een popo. Een bijs de kind mee de woede. Hou, trim wassen. Hou, hou, ze kan bij. Dus de kapata kapatuna tatu tu tatata. Wiege was de maas en bu. Poe, pauw, prins, ben per. Als overheid en volk zijn we. Aan de boeken pensen, ten roos aan de ketel pensen. Zet aan bij de oefen, wat is je kijk.

Kees van der Laarsen, bas. Henk Zomer, slagger. Erik van der Werf, piano. Hans van der Linden, Rob Lunning, Eelco Koster, Ronald Sikkens de Wal en Eduard de Boer, techniek.

ding is weg. Dat vonk was weg. Dat ding is lekker vonken. Mijn halve microfoon is verschwunden. Ik kan nog zo niet arbeiten. Had iemand dat ding gezien? Ah! Ik kan niet pakken.